drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

time to remind of what you made with your mind.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

have heard the sigh of those in yearning.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

J'ai continué à avancer, j'ai marché.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: is with you.
1: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
2: Bleep IT.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
2: Bleep IT.
1: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselaren na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcentrum moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Goedemorgen, Radio Meteor.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Terug tijd voor het programma Studio Islam op je radio. En dit met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Zoals gewoonte getrouw begonnen we met een streepje jazzmuziek. Deze was van Ben Webster met Chelsea Bridge. Na de jazz beginnen we meestal ook met de bluesmuziek. Muziek van Bogus Ben Covington. It's a fight like that. Country blues.

Uit de periode toen de jukebox nog draaiden. Connie Francis, Frankie, uit het jaar 1959. De Golden Oldies op de radio. We gaan nu naar de jaren 60 met Gerard de Vries. Gideon Go, uit 1966.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

Dit was Mieke, een kind zonder moeder. Kwam uit het jaar 1975. We gaan nu naar 1973 met Paul Simon.

Bent u onderweg met de auto, rij voorzichtig. Bent u aan de ontbijttafel, eet smakelijk. En geniet van jullie kopje koffie in de ochtend.

Van oldies tot classics. Dit was een new wave klassieker uit 1982 van de popgroep Durin Durin. Ik hoorde Rio. Ik neem nu terug mee naar de oldies van 1959. Hier komt niemand minder dan Fats Domino, Margie.

1969, daar kwam dit nummer uit. Dit waren de Elegasten met het nummer Wat heb jij vandaag op school geleerd? We bleven in 1969 met Edwin Starr. Hier komt 25 Miles.

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. U kon luisteren naar Studio Izehem in de ochtend met de gekende format de jaren 50, 60, 70 en 80. Dit was nog Aretha Franklin met Daydreaming uit 1972.

Radio is draadloze telegrafie. Dankzij radiogolven komt muziek in uw bereik. Radio is een bron van informatie en ontspanning. Zoals een radio een antenne nodig heeft, zo heeft u een radio nodig. Luister en geniet mee.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 8 uur.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Terug naar de jaren 60 met die opname van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man. Ik heet je weer van harte welkom bij het Westlands Muziekpaleis. En dit uur heb ik weer heel wat leuke muziek voor je.
1: The

Zij hadden toen in de jaren 70 al een voorspellende gave wat betreft het verkeer en de problematiek qua files. Sailor was dat in de Traffic Jam. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 27e september van het jaar 1998. Toen verscheen er een nieuwe zoekmachine op internet. De naam was Google. En dit is Nick Lowe, Cruel to be Kind.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Ruben Hillen, A Higher Love. In mei van dit jaar bracht hij zijn allereerste single uit. Dat was 20 Seconds. De plaat haalde net de top 40.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar de zombies. Amy McDonald en Cunningham. Maar eerst Niels de Stadsbader.
3: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Afkomstig uit West-Vlaanderen was dat Niels de Stadsbader en Gloria. In het Muziekpaleis gaan we wederom luisteren naar de wijze spreuk. Elk plafond dat wordt bereikt, wordt daarna weer een vloer. Dat werd gezegd door Aldous Huxley. Dat was een Engels schrijver. Hij leefde van 1894 tot en met 1963. En dit is de Police, Roxanne.

0: De formatie The Police was dat in de 10 jaar dat ze bestonden, hebben ze 11 leuke hits nagelaten. En dit was de tweede hitsingle die ze ooit hadden, Roxanne.
1: John Westland, het muziekpaleis.

0: Ze kwam uit Denemarken en in 1994 scoorde ze haar eerste en tevens ook haar allergrootste hit. Daar kon je nu trouwens naar luisteren. Wakefield was dat en Saturday Night.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst.

0: je van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
2: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Abdij Averbode is er om 9 uur. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. Aansluitend om 11:30 zijn er de herkenwijsjes en Vlaanderen boven is om 10:50. Paneltjes 2025-2026 is er om 10:50 en ook nog een keer om 11:55. Wij heren van Zichem is er om 14:00 en van Droom tot Tuin is er deze namiddag om 17:00. De herkenwijsjes aflevering 30 is er om 17:55 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens, aflevering 14.328, is om 17:50. En Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.537, is er om 17:55. Gent, anders bekeken, is er vanavond ook nog om 19:00.

Ooit was het ook nog een hit in de uitvoering van Carlos Santana, maar dit was het origineel. The Zombies and She's Not There. Een Engelsman is zich helemaal rot geschrokken toen hij wakker werd en zag dat hij helemaal blauw was geworden. Onmiddellijk ging hij naar de spoed, waar ze vermoeden dat hij een zuurstoftekort had. Maar toen men een infuus wilde aanleggen, bleek de blauwe kleur met een doekje te verwijderen te zijn. Hierna was de oorzaak snel gevonden. De man had onder nieuwe blauwe lakens geslapen en die waren afgegaan terwijl hij sliep. Gezond en wel heeft hij daarna het ziekenhuis weer gelukkig kunnen verlaten.

Met al die camera's langs de weg zou je tegenwoordig wel dat gevoel krijgen dat iedereen jou altijd maar bekijkt. Rockwell zong er lang geleden al over met Somebody's Watching Me. De volgende formatie die werd opgericht in 1982 en de jaren daarna scoorden ze hun grootste hits, zoals deze Het Goede Doel met Vriendschap.

Het mooie stemgeluid was dat van Amy MacDonald, This Pretty Face. Daarvoor kon je nog luisteren naar het goede doel met de vriendschap. Wij keren wederom even terug op onze schreden naar de jaren 70. Toen was dit een hit voor Cunningham, zijn enige hit trouwens. Norma Jean.

Het verhaal van Marilyn Monroe, dat werd ons gebracht door Cunningham en Norma Jean. Wants to be a movie star. Franstalig werk nu op de radio. Dit is Gérard Lenormand.

0: Hij weet in ieder geval dat als je de politiek in wilt, dat je heel goed moet kunnen beloven. En daar begon hij dan ook al mee in zijn liedje. CGT-president, dat was Gérard Lenormand.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Op het einde van de 19e eeuw werkte er een baviaan als spoorwegwisselaar. Hij heeft nooit een fout gemaakt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Het is een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk, want de zomer is al lang voorbij. Maar toch, volgend jaar komt er weer een, heb ik me laten vertellen. Kid Rock was dat en All Summer Long.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Dat van Mark Almond en David Ball. Tezamen vormden zij Soft Cell. En dit was hun meest bekende opname, The Tainted Love.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor.
2: Bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zondagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Sean Cassidy. Hij wordt 68.
3: Gelukkige verjaardag. Onze jarige.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselare opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselare Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs Loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: zijn we klaar voor de Vlaamse 15 hier bij Meteor.
1: En Vlaam.
0: Nummer 8 stond hier vorige week, nummer 15 deze week.
1: Dankt.
0: Nieuws de Staatsbader, met vuur en vlam.
1: Gewoon door.
0: Nummer 14 is voor de Romeo's. Ik zag jou maar even.

plezier, Pat de Vries voor Camille. Stand nummer 13. Nu dat je weg bent. Voor altijd. Vanavond heb ik Joost aan de Waard in Alter. Nummer 12 in onze Vlaamse 15. Sam Horis en Rak.

Dus vanavond live hier in Alter op de Markt. Om 18:30 start nummer 12 met Rak Samagoris. Nummer 11 is voor Gert Verhoost en James Cook en Maddie Waddle.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

maar 10 is voor Pomelien Thijs en Atlas. Acht weken 15 voor Dana Winner. De stilte van de stad. En ze stijgt ermee van 13 naar nummer 9.

drie weken Vlaamse 15 voor Bart Peters. Hij zat deze week van 6 naar nummer 8. We zijn er mee bezig. 7 is de nieuwe komer. Niels de Stadsbader onderweg.

Nummer 4 nog vorige week, nummer 6 staan ze deze week. Maxime en Babette en goed dan ook. De top 5 van onze Vlaamse 15. Of 5 vinden bij K3 en de zomer van Ola Lily.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Nummer 2, blijft nummer 2. Arjen Blommer, dan Zoe en Tranen van Hout. Onze allerlaatste is onze nummer 1. Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselare opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselare Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs Loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

is nieuw werk. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het er. Het nieuwe album van ABBA heet Voyage. Dit is de eerste single eruit. I Still Have Faith.

0: is zondagmiddag en we zijn er weer helemaal klaar voor hier bij Radio Meteor. Het kampioen.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: De hitkampioen. Eindig in zijn soort

heeft al heel wat projectjes achter de rug, maar ze heeft ook zo'n mooie stem. Jocelyn Brown, featuring Incognito. Of is het juist andersom? En Always There. De hitkampioen met 1 uur. Feel Good met nu Fleetwood Mac en Little.

Dit zijn de nummers die helemaal in een feel-good programma horen natuurlijk. Fleetwood Mac. Deze man is het een hele tijd stil geweest en hij is volop aan het werken aan een comeback. Dit is Erik Goossens. Dit is Anders.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou, Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love it because it feels so great.
0: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

Een plaat met een dikke, vette stempel op met Feel Good. Wel, dan behoort deze ertussen. Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. Dit noemen ze een echt oogwurmpje. Jawel, blijven zingen en blijven genieten. Dat doen we nu uit de jaren 80, meer bepaald 1982. Captain Sensible.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het is weer tijd voor de lage landen hier bij Radio Meteor. Met een nieuwe zingen van Effe Serieus. En dit weekend is van mij. Opnieuw is deze van Bart Egerman.

Sabine Dills en Tegen Polen. We nemen een kijkje in de oranje tot derde van deze week. Onder wel afstaan ze. En helemaal Hollands. Hier zijn ze met de Titanic.

IT-expertise in hard en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

En ook Eva Droomvrij heeft een nieuwe single deze week. Eén en dezelfde. Bekend of onbekend, iedereen zijn kans hier bij Meteor in de Lage Landen. Andy Swingstar, te voet naar Halle.

rond. Erik van Hoof en volle gas vooruit. Joey Nicola is dat nummer 1 in de Orlando 30 van deze week. Met Tinto de Vigano.

0: En ook deze was deze week nieuw in onze mailbox. Patrick Samples. En doe wat en didi dam.
1: Kus me als je kan.
0: Hier komt Larissa en Hek op jou.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Zit die er al in?

Het is helemaal niet wat je denkt. Eddie van Klinken. Door het Hoog van den Hout. Met dat draadje uiteraard. En dit zijn de Roll Hands met hun nieuwe single Klap in je Handen.

De oranje tot einde van deze week. We blijven hier tot de... Stad nummer 28. Ramon Hermans. En ons pakken ze niet. Nieuwe zingen van Sasha en Davy. Zijn het je ogen?

0: alweer een nieuwe single voor Steve Tielens. In de wet met Piet Guizendruid. Wat hebben we vandaag geleerd?
1: Hey, Steve. Is het toch zeker dat die noven afstaat?

kreeg nog Suzy Merel met haar nieuwe single Tot de morgen lacht. Wij gaan eruit voor Info en Tijd zijn met Pieterman en de taal van mijn hart. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselaren opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselaren Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Is de muziekbarer hier bij Meteor Radio. We gaan weer 1 uurken de mooiste klassiekers op u loslaten. En we beginnen met deze.

Je hoorde de zoetgebouwde stem van Rudy Lewis natuurlijk, de zanger van de Drifters uit de goede oude tijd. En Save the Let's Dance for Me. Het plaatje kwam uit 1961.

0: van mij.
1: Ze is van mij. Hij is overleden, beter gezegd, op 25 april 2022. Ook al een tijdje geleden natuurlijk. Harry Vrinten hoorde u met Oelalala Ska op de beste toon natuurlijk.

0: Zelf ben ik niet kunnen geloven dat het Belgisch werk is natuurlijk. Je hoorde Dream Express van Dream Express uit 1976. Een van hun eerste grote hits. En nu we het toch over grote hits hebben, hier is Eddie Mitchell.
1: Puisqu'il faut en ce jour

Als u een beetje van de oude klassiekers kent, weet u dat het van niemand minder is dan See Where's My Ring natuurlijk. Je kent hem wel, Solomon Burke, die heeft het origineel gezongen. In het Nederlands kwam het van de gebroeders Koning, namelijk Cor en Jacques Koning uit Oosterhout. En Ze draagt mijn ring kwam uit 1976.

Ja, ga goed, maar wel nummer 1 in het Eurovisie Songfestival in 1979 natuurlijk. Je hoorde Genghis Khan met het gelijknamige liedje. Ik heb het al verteld, winnaar voor Duitsland in 1979.

presentator van een paar radioprogramma's natuurlijk. En hij had natuurlijk ook altijd al het gedacht om te gaan zingen. Eddie Owens hoorde u uit Rotterdam. En de Edisons, dat was zijn groep natuurlijk. Ups en Downs hoorde u uit 1969. Kijk even, ja, weer bijna. Het is weer bijna tijd.

grote nummer 1 hit. En het begint in het boek met stukjes van platen van andere artiesten en verwerkt ze in een plaat. Edelweiss geworden u met Bring Me Edelweiss uit, even kijken, 1988.

de Dutch Boys hoorden u Jans, Hogeveen, Henk, De Roo en Cor Maatje. Het enige echte was gewoon in het begin dat ze optraden, het begin dat ze dus platen maakten. En wel, dan traden ze eigenlijk op in etablissementen, in cafékes en al die dingen, waar ze eigenlijk nog niet binnen mochten. De oudste was, toen de plaat uitkwam, 16.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: van de Sweet en Papa Joe. Hey, luister, dat is een goede middag. Welkom hier bij Radio Meteor met ondergedeelde Rudy van Gilversen. En dan gaan ze weer bruin bakken deze namiddag tussen 15 en 16 uur. De Golden Oldies, zoals u weet, met Van Hilversum. En we starten met de Sweet en hun Papa Joe.
1: De dagen worden korter en de hits klinken veel beter. Het is herfst bij Radio Meteor.
0: Ja, het is herfst, maar zou ik niet zeggen, hier buiten. Het is mooi weer. Ho, ho.

Wat was dat een mooie plaat in de jaren 60 van de Holly Sorry Suzanne, is er getiteld. Op deze mooie zondag namiddag, wat moeten we meer hebben? Wat kermissen in de ronde hier, ja. En hier is Hello Mary Lou.

0: George Baker en zijn selection. En uit veel verder gaat de tijd. Little Swingback. Het is altijd de nummertjes om leuk om terug te horen hier. En ik ga wat bommetjes op je afsturen.
1: Terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Hey, oh yes.
3: Hit
4: Zee.
5: This is a flashback.

En dat is zo'n leuk dansje op dat nummertje van Don Gibson. Oh, langzaam hier, ze staan dan een rijtje. Draaien een paar keer in de ronde, ja. Nou ja, dansen is ook mijn beste nieuw. Ik deed ze graag dansen in de tijd, ja. 15 jaar van Hilversum. Mag je ook even gezegd worden. En wat dacht je van deze? Remember this. We gaan het even hebben over de vogeltjes en de beestjes, de birds en de bees van Jewel Atkins.

Weet je wat het voordeel is als je de oude blaadjes draaien? Die duren amper 2,5 minuut. En je kan er zoveel draaien. Dat is een eentje van 2 minuten en 38 die nu komt van Dion. En dat is de Warrender.

0: Het was Dion en The Wanderer. Mooi. Ja, ik heb de verkeerde knop naar hem mogen aan van Gilversum. Hij moet deze naar hem mogen doen. Nee, kijk.
1: The Ultimate Radio Show, bringing you all the classics.
0: Ja, ze staan hier zo bij de knopjes op. En je mist soms wel eens. John and Dean en de Little Old Lady from Pasadena.

was een hele oude hit van Rocky Brunet. Kent je door deze nog? En Tired Town the Line. Heel veel gedraaid vroeger. Die oude jaren 70, 80. Ja, ja, dat waren mooie jaren. Het is helemaal anders tegenwoordig. Nu, zelfs het uitgaan, dat is niet leuk meer. En vroeger rookte je nog een sigaretje in de dancing of in de café. Zat je gezellig samen. Niet dat ik nog rook, want het is 4 jaar geleden dat ik nog een sigaret in mijn mond gehad heb. Maar het was veel, veel leuker vroeger. Wow. Hier is Tom Jones, is not unusual.

0: Moet je niet doen, hè? Maar dan dat bestaat niet. 7-9.
1: Rijd dan 7-9.
0: 7-2-0-4. Ah, wilt u dat toch? Grote hit geweest in de jaren 60 van deze hele grote Vlaamse artiest. Ja. Dat is ook een grote geweest. Cliff Richard en zijn Lucky Lips.

stem herkennen van Engelbert Humperdinck. En another time, another place. Een heel mooi plaatje uit de heel ver vervlogen tijden. Trouwens, voor mensen die er net bij komen, een goedemiddag. En hier welkom op Radio Meteor. U luistert naar de Golden Oldies Club met Rudy

I Hear Your Symphony. Of a Symphony, dat waren de Supremes. Hebben er ook een heel pak van gemaakt. En het was in de discotheek een heel geliefd toontje die we oplegden. En waar heel gretig op gedanst werd. Ook op dit van Alvin Stardust, die is Pretend.

Al van start het skim nog staan met zijn leren pakje aan. Zwarte gitaar in de hand. En dan bracht hij het nummertje. Het was allemaal playback op tv. Maar toch mooi om naar te luisteren. Dat was Pretend. Hier is een dame die ons onlangs heeft verlaten. Dolly Parton. Mississippi River.

Met de country en western muziek van deze schitterende zangeres geweest, Dolly Parton. Dat was de Mississippi River. En we gaan country en western verder, hè? Ja, ja. Met deze hele rappe... Hele rappe Scottish. De Lucky's Band. En de Square Dance.

0: Ja, ja, voor al die lieve luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Jim Reeves en I Love You Because...
1: I love you because you're you.
0: Mooi toch? Aan Stratenhout. Dit mooie slootje van Jim Reeves.
2: De beste hit hoor je hier.
3: Bij Rudy van Hilversum.
0: Het zijn allemaal Golden Oldies, geen zien op zondagnamiddag tussen 3 en 4. En hier is Trini Lopez. If I had a hammer...

grote hit geweest in België van deze uit de streek hier wonende Jimmy Frey en Yes I Know. Dat is ook bijna de laatste hier in het programma. Wat gaat een uurtje toch snel even. Ja, ja, zeker als ze deze mooie muziek op u afgestuurd krijgt. Ik heb er hier nog eentje. Laten we zeggen nog eentje en een half. Maar we gaan eruit met de Exciters en Tilham, luisteraars wat mij betreft. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. En tot volgende week. Salut!

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselaren opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselaren Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs Loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

B-A-T-A-B. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tchadarwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: tot een grote ster in Frankrijk. In 1975 scoorde hij met Danser Maintenant een enorme hit. Het was gebaseerd op het bekende nummer Moonlight Serenade van Glenn Miller. Een vlug romantiek, een beetje nostalgie en vooral Danser Maintenant.
1: Hier zijn ze dan. De Muzikale Parels met Stef Tielemans.
0: Zet het volume maar wat hoger, want we nemen je mee op een muzikale reis terug naar de vorige eeuw. Van grote klassiekers tot vergeten pareltjes, van herkenbare hits tot nummers waarvan je denkt, oh ja, die heb ik al lang niet meer gehoord. Straks

0: gladden jaren 60 met deze Nederlandstalige plaat van Boudewijn de Groot maakt hij samen met Ellie Nieman en Prikkebeen. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé vinyl platencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 26 september 1970. Lola is een nummer dat werd geschreven door Ray Davies. En het groeide uit tot een van de grootste hits van de Kinks. Lola vertelt een opvallend verhaal dat destijds veel aandacht kreeg. Het nummer werd opgenomen in 1970 en verscheen op een succesvol album. Het stond 3 weken op nummer 1. De band kende al succes, maar dit nummer gaf hen extra bekendheid. De herkenbare sound en teksten maakten het uniek. Het nummer blijft een klassieker binnen de rockgeschiedenis en Lola wordt nog steeds vaak gedraaid op de radio. Het is een tijdloze hit met een bijzonder verhaal.
1: Dit is een 70s vinylparel.

uit de jaren 80 met die typische synthesizer klanken en dansbare beat. De look was dat. En I am the beat. Laten we nog even teruggaan nu naar de jaren 90. En dat doen we met Shaman.

dosis nostalgie. Dat is precies de sfeer die wij hier zoeken in de muzikale parels. Christophe Van Dam is aangekomen in de studio. Zometeen Hit Story. Het gaat over de groep Guess Who. Maar eerst gaan we luisteren naar deze 80s klassieker van Ivan. Dit is Photo Novella.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe.

0: of Van Dam.
1: De Canadese band Guess Who had al succes geboekt met These Eyes en No Time, maar met hun hit American Woman uit 1970 schakelde de Guess Who een versnelling hoger. De beroemde gitaarriff ontstond spontaan tijdens een concert toen Backman zijn gitaar opnieuw stemde na een gebroken snaar. De song kreeg een rauwere rocksound dan eerdere singles van de band en werd vaak gezien als een kritische knipoog richting de Amerikaanse samenleving en Vietnamoorlog. In Amerika schreef de Guess Who geschiedenis. American Woman werd daar namelijk de eerste nummer 1 hit van een Canadese band. En daar bleef het niet bij. Er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht en leverde de Guess Who ook goud op. In hun thuisland zelfs dubbel plaat.

0: Dankjewel Christophe Van Dam voor alweer een verhaaltje achter deze plaat van Guess Who en American Woman.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie met Stef Tielemans.

waren met velen. Earth, Wind and Fire. Plaat uit 1981. And Love Goes On hier bij de Muzikale Parels. Zometeen onze one-hit

0: we terug naar
1: 1985. Obsession van Animotion. Die werd een gigantische hit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De band ontstond in Californië en hun debuutsingle werd ook gebruikt in de film A Night in Heaven. De lage landen brak het nummer nauwelijks door, maar internationaal blijft het het kenmerk van de 80s synth-pop anthems.
0: Een one-hit wonder.

0: vast, want ik val.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Daarvoor gaan we nog eens naar 1979. Ik weet niet of je deze nog herinnert. Dit is Hot Summer Nights van de groep Might.

0: Davis Eyes als grootste hitsingle. Dit was ze met More Love.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Dankjewel om te luisteren. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. 1 uur lang zoeken naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een discoplaat uit de 80's. If You Can Dance, dit is Slimline. Tot volgende week.

0: Negen maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselaren opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselaren Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de vijfde editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de vierde editie van het sportevenement Bewonderwijs Loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de derde kleuterklas tot de oudste leerlingen van het zesde leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in drie dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het zesde leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Zo, daar zijn we weer. Goed of slecht, bent u blij of bent u niet blij? Je zit met mij opgeschept de komende 2 uur met de deuntjes uit de vorige eeuw. En je weet het, aflevering 13, dan ben ik u verschuldigd. De oplossing van de gouden draad, de gouden bobijn van aflevering 11. En dat waren allemaal nummers uit bepaalde muzikale films. Musicals dus. Maar daarover strakjes meer, want we hebben eerst nog wat goede muziek en andere domme dingen.
1: Het is ook in het Vlaams te doen, maar zoals jullie waarschijnlijk al scherp hebben opgemerkt, doe ik wel mijn best om verstaanbaar Nederlands te spreken. Dat is

Oké, ik zeg, de ene heeft het daar, maar er zijn er ook die het in hun kus hebben. Betty Midler, of Betty Everett, op kop natuurlijk met It's In His Kiss. Oei, oei. Het geweld er tegenaan, André Hazes. En hij meent het hoor.

Heel spijtig genoeg is hij ons te komen ontvallen. Heel speciale stem, die man uit Nederland. André Hazes, ik meen het een van zijn grootste hits trouwens. Dus 2 weken geleden was onze gouden draad, zeg maar gouden bobijn, een aantal nummers die uit muzikale films kwamen. En de bedoeling was dat u ging raden naar de titel van de song, de uitvoerders en natuurlijk de film die erbij hoorde. Een aantal mails hebben gekregen, ik moet toegeven, het waren er niet erg veel. Er is toch 1 winnaar uitgekomen die alle 18 items correct had. En dat was meneer Rooms Dirk uit Wilderijk. Die ontvangt dus van ons de kookschort. Zelfs meer over die gouden draad. Ook de gouden draad van vandaag. Want dat gaat over gospel. Gospelmuziek dus. Er bestaan verschillende soorten gospelmuziek. Ik vertel er u een en ander over, maar niet te veel, want dat is niet de bedoeling. Onze bedoeling is u goede muziek te serveren.

Even de verduidelijking van die uitdrukking, de T-Bird, voor de wat jongere luisteraars onder jullie. Dat was dus vroeger in de jaren 60 en 50 ook wel. Een hele grote Amerikaanse slee, een auto met van die punten achteraan, weet u wel. En van die mooie achterlichten, ja, nou, heel speciale auto was dat. En zeer populair in de States. Waar ook vooral de jongeren mee gaan pronken op vrijdag en zaterdagavond. Ja,

0: zal wel zijn, zeker. Hè? Only the strong survive, was dat van Billy Paul. Onze gouden draad voor vandaag is een speciale muziekgenre. We noemen het gospel en we hebben een onderscheid tussen blanke gospel en zwarte gospel. En dat heeft niks met racisme te maken. Dat heeft met de muziek te maken. Maar ik zou zeggen, we beginnen met een heel luchtig nummer. Iets dat eigenlijk een beetje tussen de twee in zit. Is het gospel? Is het geen gospel? Ik laat het aan u over. Dus we zien wel. We zien wel en we horen wel door het programma door wat nu juist te klasseren valt onder gospel en wat niet, natuurlijk. Dus, gospelmuziek.
1: De Gouden Draad.

ja, natuurlijk. Twijfels hier, hè? Is dit gospelmuziek of niet? Het gaat over de Bijbel. En als je zegt gospel, dat is een muziekgenre. Een christelijke muziekgenre eigenlijk, hè? Want gospel is gewoon het Engelse woord voor evangelie. Oorspronkelijk kwam de gospelmuziek uit Amerika. Uit, denk ik, de katoenvelden ergens de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Een weetje maar, want je weet het. We vertellen niet veel over dat item.

0: Dit van deze meneer was This Strange Effect. Weet je nog, toen hij zo een beetje stoned op het podium stond en een sigarettenpeukje van de grond opraapte en dat in zijn mond stopte. Ja. En dit was de B-kant van dat singeltje toen. Now is the Time uit 1965 van Dave Barry. En u weet het, we hebben altijd in het programma een bepaalde mededelingen te doen. En dan hebben we een hele kleine onderbreking. En daarna hebben we Bloem Inc. met Good Morning Freedom.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uwe man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Wow, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zinnen. We blutsen een moot en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.
2: Alle hits van de vorige eeuw met Johan de Vriend.

0: Goh, dat is toch weer een tijd geleden, hè, mensen. Wanneer was dat juist?
1: Ja, goh, van 1970.
0: Ja, zeg. Jongen, jongen, jongen. Gaat de tijd niet snel? Ja, toch. Bloemink, man heeft nog wel andere namen, maar we houden het vandaag op Bloemink. De blauwe maandag heeft er niks mee te maken. Good morning. Gepast? Ja. Soms wel, hè? Niet elke morgen is zo goed. Zeker voor...

0: heb het met u ook wel. Maar ik moest nog een en ander vertellen tegen de luisteraar. Kijk, ik heb wel wat mails mogen ontvangen voor die gouden draad, die gouden bobijn, over die 6 nummers uit de muzikale films. Maar eigenlijk waren het er naar mijn inziens een paar te weinig. Dus nogmaals, als je wil meedoen aan zo'n wedstrijdje, zeg maar, onthoud dan ons e-mailadres. Dat is johan.studio50@gmail.com. En vandaag is de gouden draad dus gospelmuziek.
1: Johan de Vriend, Studio 50. De gouden draad in Studio 50.
0: Dit lijkt er al een klein beetje beter op, hè? Vindt u niet?

oplopende discussies hier. Ja. Iemand zegt mij, komt mij zeggen, man, dit is toch typische country muziek. En dan is er weer iemand anders, die ook wel programma's produceert, en die zegt, nee, voor mij is dat Canadese folkmuziek. Dit was Ocean, met Put Your Hand in the Hand. En ik heb het geclasseerd onder de gospelmuziek. Aan u, luisteraar, om mij het juiste antwoord te geven per mail. Om nog maar eens dat mailen wat aan te sporen. Voor mij was het gospel. Wat was het voor u? De Commodore.

prachtige muziek van Lionel Richie. Spijtig genoeg ga ik hem weer even kort onderbreken. Ja, don't shoot me, hè, maar ik had u beloofd om die nummers even op te sommen die we in aflevering 11 hebben gespeeld in de Gouden Bobijn. Dat waren dus allemaal nummers uit musicals. Als eerste was dat Cliff Richard en Sarah Brightman, All I Ask of You uit The Phantom of the Opera. Elaine Page en Barbara Dixon, I Know Him So Well uit Chess. En dan natuurlijk als derde nummer draaiden we Saturday Night Fever, How Deep Is Your Love? Uit de film dus Saturday Night Fever van de Bee Gees. Van de London Palladium Cask, van de musical Oliver, Who Will Buy? Het vierde nummer in deel 2. En dan Topo, If I Were a Rich Man. Uit de musical Fiddler on the Roof. En als laatste in deel 2 van aflevering 11. Yvonne Elliman, I Know Him. For To Love Him. Uit de print Jesus Christ Superstar. En tot zover ook Lionel Richie en de Commodores. Easy. Koffie zetten, ja, dat moet je doen. En dan heb je zeker en vast een hele goede morgen.

Het had onze inzending geweest op het Eurovisie Songfestival van... zeg eens iets. Ik weet het niet meer. Ergens in de jaren 70 dacht ik... Goedemorgen, morgen van Nicole en Hugo. En ze blijven maar doorgaan, hè, Nicole en Hugo. Alhoewel ze gestopt zijn.

0: Misschien niet de grootste hit van Don McLean. About you. Maar het was toch wel een leuk nummer op zijn album American Pie uit 71. Ik weet alleen niet wat het wil zeggen. Winterwood, winterhout, weet u het? Wel, mail het me even. Voor de laatste keer dit uur nog eventjes eentje uit onze Gouden Draad. Dus een gospelnummer naar mijn mening. En bent u de andere mening aangedaan? Opnieuw, zend mij een mail. Hè?
1: De leukste muziek uit de vorige eeuw in Studio 50.
2: De Gouden Draad in Studio 50.

En blijkbaar zijn ook hier weer de meningen verdeeld. Sommigen zeggen dat het ook te klasseren valt onder folkmuziek, maar voor mij blijft het dan toch wel gospel, zeker en vast. Maar ja, bij twijfel, ja, je weet het, hè. Je mag tegen mijn mening ingaan. Stuur mij een mail en zo wordt het programma toch een klein beetje interactief. Ja? Zo hoort het ook in Studio 50. Weet je het nog? Do you remember?

volgens mijn bescheiden mening hebben ze toch wel een elementje vergeten, hè? Waar is dat water? Mensen van Earth, Wind and Fire, hè? Er zijn toch vier elementen? Maar daar gaat het helemaal niet om. September was het prachtige nummer van hen. En ook het volgende nummer zou ik eigenlijk een beetje kunnen klasseren onder de gospelmuziek, hè?

0: Ja, twijfel hè, twijfel. Going back to my roots van Odyssey. Gospel of niet, volgens mij is dit tot hiertoe het moeilijkste in de gouden draad wat we al gehad hebben. Maar u weet, wij rekenen op uw hulp. Als u een ideetje heeft over de gouden draad, laat het ons weten per e-mail johan.studio50@gmail.com. En dan stuur je bijvoorbeeld een lijstje met 6 nummers daarop die allemaal verband houden met een bepaald idee, met een bepaalde stroming, muziekgenre, wat dan ook. Schrijf het er allemaal bij. Doe er wat documentatie bij. Zoek wat op internet. Het maakt niet uit. Je helpt er ons alleen maar mee. En dan bent u een stukje producer van het programma De Gouden Draad. Eigenlijk van het item De Gouden Draad in het programma Studio 50 van uw favoriet radiostation. Dus, we gaan deel 1 afsluiten met Gene Chandler. En dat nummer Get Down wordt voorafgegaan door dit nummer van Opium. Kent u die dames
1: dichter.
0: Nog?
1: Dichter.
0: Ja, kom dichter. Ja.
1: En laat je niks vertellen.
0: Nee, absoluut niet.
1: We weten wie we zijn.
0: Dank u wel.
1: We weten wat we willen.
0: Oké, tot 7 hè.
1: En wat ze

te lang, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een heel duur.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 8 uur.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselaren opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselaren Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

1971, hè? Acropolis, adieu. Dat was Mireille Mathieu. Heb je het opgehad, hè? Mijn rollende R. Alhoewel ik helemaal geen talenknobbel ben, hè? En ik kan me best voorstellen dat dat pijn gaat doen als je met vakantie bent geweest. In Athene of naar in de gebuurt. En je moet dan op het einde zeggen, Acropolis, adieu. Misschien kom ik nog wel eens terug. Ja. Kleine anekdote. Bij ons om de hoek is een Carrefour. En op mooie zomerdagen dan is daar een man aanwezig met een trekorgeltje. En heeft dan zo'n rieten mandje staan. En dan kom je voorbij en dan zeg ik tegen mijn kleinzoon. Ja, ik heb al een kleinzoon, hè. Oei, oei. Ja, maar dan zeg ik van, kijk, toch mooi, hè, die man, hè. Die muziek, hè. Ach, zegt hij dan, die doet dat alleen maar voor het geld. Ja, dat was dus Mireille Mathieu. Maar dat gaan we niet opnieuw doen, hè, jongens. Nee. We hebben ook andere muziek, hoor. Ja, voilà, kijk eens aan. Voor mij is het nog vroeg. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar voor mij is het nog vroeg.

0: daar kan ik nu eens volledig achter staan, zeg. That's all that I need. Music dus, hè. En af en toe een tas koffie misschien. Een klein beetje eten, meer niet, hè. En dan voelen we ons gelukkig. Albert Hammond, ook alweer uit de 70s. Zijn Free Electric Band.
1: 180. Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.
2: Daar is de koffie. Dat was de koffie.
0: En laat voor de rest de vogeltjes maar fluiten en hun werk doen. Zeer ontspannende muziek vind ik dit.
3: Ja.
0: Een oude

Sommige mensen durven wel eens te zeggen, niets is voor eeuwig, maar ik denk in dit geval voor Minnie Riperton dat het wel voor eeuwig was, hè, die liefde. Zoals het er zo over zong. We zijn een beetje blijven hangen in de 70's eigenlijk, hè. Want we hebben er nog eentje klaarstaan, denk ik, hè. Ik denk deze. Of hebben we die al gehad? Jongen, ik heb het moeilijk vandaag, mensen.

0: onze database muziek niet groot genoeg is, schotel ik u op korte tijd tweemaal hetzelfde nummer voor. Sorry mensen, ik word misschien een beetje oud, hè? Ik dan, hè? Ik heb het niet over jullie, hè? Heeft u suggesties voor dit programma of voor een ander programma? Het is altijd Studio 50, maar om de zoveel weken, minstens om de 10 weken, hebben we een aflevering 180. Dat is dan onze gouden draad geworden, waar we geen stukjes van geknipt hebben, maar we die draad heel hebben gelaten en een heel programma door, 2 uur lang, hits draaien, of nummers draaien uit de 50s, 60s en 70s.
1: Studio 50. Altijd verzekerd van goede muziek.
0: Alsjeblieft. Ik vind dat zelf ook, hè. Maar dat is niet belangrijk. U moet dat vinden, eigenlijk.

man, dat zal dan niet van mij zijn hoor. Ik ga er niet om lachen als het regent. Ik heb liever droog weer. Ik weet niet wat u ervan denkt. Niels de Daka maakte daar een liedje over. Laughter in the rain. En

Ik heb het u al eens gezegd, hè. Niet de grootste hits altijd, maar toch wel de leuke hits van die jaartallen. Buddy Holly, ditmaal uit de 60's. Hè.

0: van de drie populaire artiesten uit de 50s die in dat vliegtuigcrash om het leven is gekomen, weet u nog? Ja? Samen met B.G. Robertson, beter gekend als de Big Bopper. En wie was die andere weer? Buddy Holly, hè? We zijn even over tijd voor deze kleine onderbreking, maar we zijn zo bij u terug.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. We blutsen hem uit en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.
2: 180. Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.

Deze man, Buddy Holly, met zijn grote hits. Peggy Sue. En, last but not least, The Big Bopper. The Day the Music Died. Maar wij gaan nu fluitend door het leven, mensen. We voelen ons gelukkig hier in onze kleine studio achter de microfoon. Ja.

Ik hoor hem wel heel graag fluiten, daar niet van, absoluut. Ja, maar als je dan dit hoort, toch wel een van de betere nummers, hè, van Roger Whittaker, New World in the Morning. En dit mensen, kent u ook al lang. Fats

Ja. En als ik dan die jaartallen zie, mensen, ja, dan krijg ik het eigenlijk een beetje koud. Want ik heb die muziek zelf ook gekend. Niet echt meegemaakt, hè, dat mag ik niet zeggen. Maar 1956, mensen. Goh, toch lang geleden. En geef toe. Fats Domino en Blueberry Hill. Ja. Ja, dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. Hè. Dat is onze gouden draad vandaag. Hè.

Ik heb al een paar keren om hulp geroepen hier. Met de micro op zacht natuurlijk, hè, dat u het niet hoorde. Maar voor de mensen hier in de studio, want ik weet wel dat het een a cappella versie was van het overbekende nummer Blue Moon, maar ik weet niet wie de uitvoerders zijn en het staat ook niet in de music file. Een wilde gok, was dat Mutt? Ja. Wie zal het mij zeggen? Zet het even op mail. Ja, zet het even op mail, dan weet ik het binnen een week wel. Ja, ik lees wel elke dag mijn mail, maar ik heb maar om de week een programma, weet u? Ja, ja.

favoriet nummer van Polanka. Met Dance, Dance on Little Girl. Maar eigenlijk vind ik heel zijn repertoire toch wel de moeite waard. Oh, Diana was niet over de Diana die wij kennen uit Engeland. Maar in ieder geval toch wel een grote hit van hem eind jaren 50. Hij was actief zo ergens jaren 50 tot begin jaren 70 zelfs.

0: En dan gaat u weer twee keer dezelfde artiest draaien in eenzelfde show. Want in deel 1 hadden we Dean Martin met That's Amore. En eigenlijk kennen we dit ook voornamelijk, denk ik, toch van Dean Martin. Maar dit was, luisteraars, de uitvoering van Perry Como. Prachtig ook, hè? We gaan weer even een kleine onderbreking houden. We zijn zo bij u terug.
1: Studio 50. Johan de Vriend.
2: Je hoort ze hier alleen. De mooiste hits uit de vorige eeuw.

Oei, oei, nee, er mankeert niks aan uw radiotoestel. Maar we hebben weer eens een plaatje gebruikt, hè. Want je weet, ik heb er al een paar keer gezegd, hè. We hebben Fonkel nieuwe platendraaiers gekregen, van die SL-1200's. En dan breng je af en toe wel wat platen mee, als je die nog hebt tenminste, die vinylplaatjes. Deze staat wat krom. Kent u dat effect dan? Ja? Als hij krom staat, dan gaat hij wat zweven. En dat gebeurt hier. Ja. Spijtig eigenlijk, want het was een nummer uit 55 van de Platters. Ook een van hun betere nummers. Hè? The Great Pretender. Maar we gaan hem vroegtijdig moeten afsluiten. Ja. Spijtig is dat. We zoeken hem nog wel eens digitaal op. Heeft u hem? Ah, stuur hem door. Door. Oh. Mondspoelen, Johan. Ja. Al even uit. Met de geit, hè? Nog meer muziek uit de 50s. Die zijn ook wel goed vertegenwoordigd vandaag. Dat komt omdat ik zelf heb gezorgd voor de muziekkeuze.

Wel, een muziekje dat eigenlijk perfect past bij het spelletje roulette. Zo heette het nummer ook. Hè? Een instrumentaaltje van Russ Conway, denk ik. Hè? Misschien niet zo'n bekende, maar altijd leuk als je dingen terughoort waarvan je zegt, goh, dat is lang geleden. Dat hebben we al lang niet meer gehoord op de radio. Dat maakt ons zo bijzonder, hè? Dit radiostation. Uw favoriete radio. Dus blijf afgestemd. Het is de moeite waard. Vinden wij allemaal. En of je mij de moeite waard vindt, dat is eigenlijk niet belangrijk. Ik zit maar wat te... je weet wel wat ik wil zeggen, hè? Ik hoor er gewoon bij op de achtergrond, hè, om de plaatjes aan te kondigen.

wenen, hè. Traantje wegpinken, zeker. Emotionele muziek, hè. Van Skeeter Davis. The End of the World in 62 al. Ja. Nostradamus was helemaal verkeerd, hè. Broken Hearted Melody. Komt op hetzelfde neer.

0: Je noemt het ook popcornmuziek, hè? En ik heb heel aandachtig geluisterd, want ik weet eigenlijk niet of die titel overeenkomt met wat ze zingt. In de titel wordt geschreven Broken Hearted Melody. En volgens mij zingt ze Broken Heart in Melody. Ik raak er niet uit. Heeft u het gehoord? Zet het even. Ja, sorry dat ik het zo vaak herhaal. Zet het even op mail. 180.
1: Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.
0: Alsjeblieft. Nog heel even, hè. Want we gaan zo afsluiten binnen een tiental minuten.

Of het een domme beslissing was, dat kan ik u niet vertellen, maar hij heeft hem geen windeieren gelegd, hè? Haar verlaten om dan verder te gaan met zijn Free Electric Band. Albert Hammond, een man uit Gibraltar, die niet alleen voor zichzelf een paar grote hits schreef, zoals I'm a Train and I Don't Wanna Die in an Air Disaster, maar ook deze wel, de Free Electric Band. Verder schreef hij grote hits voor Tina Turner, Whitney Houston zelfs, en ook voor de Hollies en Julio Iglesias, Willie Nelson. Ja, dat kent u nog wel, hè? To All the Girls I've Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Wel, dat werd geschreven door Albert Hammond. Het is maar een beetje, hoor. Een Italiaanse Belg noem ik dit, hè? Heb ik ook al meerdere keren gezegd. Salvador.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Your son is dead. I'm sorry. Dead. Tahoe.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10 uur.

0: DHB. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselare opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselare Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk De Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselaren. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en